Dag en jarange, veel meer lurik zijn er zat. Maar ja, kash van die lene, jinjik tain, neemie, chuto, chukistan pechado. Kasata, chuto, chik chukpa, ladak se lurik zijn je slapelin. Samen zijn smulla, stanzinam gele salgane, ilubo zijn er zat.